Wie gaat het doen? Je kunt zingen. We hebben een klein echo-singing. Ik zing voor, ik zing hier. We vullen voor die ganz starke Mannen onderaan. Ja, schau.